Nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

spotlight zetten. Aandacht voor uw activiteiten en leden werven. Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws. Kana!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws. Kanaal.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws. Kanaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is

0: Anita Meijer met Why Tell Me Why.
1: Je luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
0: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 22e juni. Heel fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan ook met name op deze matinee. Overigens staan alle onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Linda Joosten van Stal de Lieve in Lieren komt in de studio vertellen wat Stal de Lieve inhoudt en welke activiteiten er zijn op de open dag van aanstaande zondag de 28e juni. En Rudy Grevink van het Zutphens Barok Ensemble vertelt over het concert Het Duel dat ze aanstaande zaterdag en zondagmiddag gaan uitvoeren. En het volgende nummer dat Olaf heeft klaarstaan is Doe Maar met De Bom.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 27 juni een nachtzwaluw-excursie op de Loenermark. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Het start om 9 uur 's avonds en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €10 per persoon, voor donateurs €5 per persoon op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. Tip van de boswachter: neem iets mee om op te zitten, want soms duurt het wat langer voor we de vogels horen. Bij harde wind of regen wordt de excursie verplaatst. Kinderen kunnen niet mee met deze excursie. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies. Walk of Life, Dire Straits.

0: Ondertussen zijn tegenover mij aangestreken Linda Joosten. Welkom, Linda.
1: Dank je wel.
0: En Suzanne. Welkom, Suzanne.
2: Dank je wel.
0: Ja, en zij gaan het zo dadelijk hebben over de open dag die aanstaande zondag plaatsvindt bij boerderij Stal de Lieve in Lieren. Maar ik denk dat ik eerst bij jou moet zijn, Linda. Hoe kom je in Lieren terecht?
1: Oeh, ja. Nou, eigenlijk, ik kom uit Heemstede, mijn man uit Haarlem.
0: Ja.
1: En we wilden eigenlijk wat meer rust en ruimte om ons heen en graag ook de paarden aan huis. En mijn man die kwam vroeger altijd in dit gebied op vakantie.
0: Ja.
1: En daar had hij hele fijne herinneringen aan. En vandaar eigenlijk dat we in dit gebied zijn gaan zoeken.
0: Ja.
1: En deze hele mooie plek hebben mogen kopen 5 jaar geleden.
0: Zo, ja, want dan kom je dus inderdaad terecht in Lieren.
1: Ja.
0: Ja, en wat hebben jullie daar zoal?
1: We hebben daar een boerderij overgenomen. Voorheen heeft daar een bedrijf gezeten met IJslandse paarden.
0: Mm-hmm.
1: Er was al een tultbaan aanwezig en een rijbak. En verder was het eigenlijk een heel groot weiland. En wij hebben daar voor onze paarden een paddock paradise systeem van gemaakt. En dat houdt in dat ze dus altijd een soort pad hebben waar ze kunnen lopen.
0: Ja.
1: En zelf kunnen bepalen waar ze willen lopen. Willen ze in de tent staan? Willen ze in het zand rollen? En soms zetten we dan een weiland open. En dan kunnen ze daar gaan grazen.
0: Okay. En om hoeveel paarden gaat het dan?
1: We hebben nu een vaste groep van 7 paarden. En daarnaast bieden we ook een stukje vakantiestalling en revalidatiestalling. Dus voor mensen die graag zelf op vakantie gaan. Een goede plek zoeken voor hun paard waar de zorg voor hun paard eigenlijk wordt overgenomen. En we krijgen ook mensen die met hun paard op vakantie komen. Want we zitten naast camping De Vinkenkamp.
0: Aha.
1: Dat zijn onze buren.
0: Ja.
1: Dus we krijgen ook wel mensen die daar naar de camping gaan en dan bij ons hun paard neerzetten. En dan in het prachtige bos achter ons huis rondom de Scherpenberg rijden.
0: Okay, nou dat is wel hartstikke mooi. Maar dat zijn niet de enige dieren, hè, bij jullie?
1: Nee, ondertussen is het een beetje uit de hand gelopen. We begonnen met een moestuin en wat legkippen.
0: Ja.
1: Een paar legkippen zijn er ondertussen iets meer. We houden ook vleeskippen en varkens en schapen. We hebben 2 prachtige honden en 2 katten.
0: Zo, nou, dat iedereen kan bij jullie op vakantie komen, maar zelf op vakantie gaan, zit dat er nog wel eens in?
1: Ja, zeker. We hebben gelukkig hele lieve vrienden en familie.
0: Ja.
1: En mensen die meehelpen op de boerderij.
0: Ja.
1: En af en toe kunnen we dan zelf ook nog wel even lekker weg. Want we hebben ook nog 2 jonge kinderen. En dan is het wel fijn om af en toe nog even lekker zelf op vakantie te doen.
0: Ja. Ja, hoe oud zijn de kinderen?
1: 8 en 11.
0: 8 en 11, kijk. Ja, en ondertussen, jij zit er ook bij, Suzanne.
2: Ja.
0: Waar zit jouw expertise in?
2: Ik noem holistisch bodywork. En dat wil zeggen dat ik een eigen mengeling heb gemaakt van verschillende vormen van massagetechnieken voor paarden. Onder andere lymfedrainage, maar ook sportmassage, ontspanningsmassage, acupressuurtechnieken, eigenlijk van alles een beetje. Gericht op ontspanning en welzijn voor paarden.
0: Okay, want ik heb er wel van gehoord voor mensen natuurlijk. Hè, maar dat bestaat dus ook voor paarden.
2: Zeker, ja.
0: Ja. En dan kunnen mensen dus naartoe komen met hun eigen dier.
2: Ja, ik kom op stal, dus ik kom naar de klant toe. Naar de paarden op locatie. Dat is ook voor de paarden wel zo prettig. Want dan kunnen ze gewoon op hun eigen vertrouwde plekje zijn. Mm-hmm. En dat geeft ook veel meer ontspanning voor de paarden. Dus dat is eigenlijk hoe ik te werk ga.
0: Ja.
2: Ik kom langs en dan kom ik voor je paard op locatie thuis.
0: Okay. Nou, we hebben nu in ieder geval een beetje algemene indruk van wat het is Stal de Lieve in Lieren. En wat Suzanne, wat jouw expertise is. En we gaan eerst naar een nummer luisteren dat jullie hebben aangevraagd. En daarna komen we op de open dag. Wat heb je aangevraagd en waarom?
1: Oh jeetje, ik heb dat natuurlijk opgeschreven ergens.
0: Ja.
1: Ik pak het even bij hoor. Maar het nummer is

0: Step by Step in Time van Benny Rivers. Mm-hmm. En dat heb ik gekozen omdat toen wij de boerderij kochten... En waar we nu zijn, dan zie je dat dat stapje voor stapje... dat daar steeds iets bij komt. We zijn op een gegeven moment in aanraking gekomen met Landschap Gelderland. Daar hebben we heel veel bomen en struiken aangeplant. En dat begint allemaal te groeien. En ja, zo wordt het eigenlijk een steeds mooier plaatje, step by step.
1: Helemaal goed. En Olaf heeft hem gevonden.

0: je al wat op gevonden.
1: Ja, ik ben vroeger ook dat kleine meisje geweest wat vol bewondering naar die prachtige paarden keek. En als ik dan de kans kreeg om een paard te aaien, dan pakte ik die natuurlijk met beide handen aan. Dus in samenwerking met de camping geven we in het zomerseizoen, tijdens de zomervakantie, op iedere vrijdagochtend een rondleiding op de boerderij. Dan mogen de kinderen ook iets meenemen en dan een wortel of een appel, een stukje brood. En dan kunnen we kijken wie dat lekker vindt en wie dat mag eten.
0: Okay.
1: En dan kunnen ze daarmee of een paard, een varken, een schaapje eten geven, even aaien. En dan een rondje lopen over het terrein.
0: En dan hebben ze ook weer van alles geleerd.
1: Ik probeer ze ook altijd wel het een en ander te leren. Ja. Dat we het brood niet aan de eenden geven, maar aan de varkens.
0: Nee. En dan aanstaande zondag vanaf 10:00, dan is het dus de open dag. Want dit had je dus al voor de kinderen.
1: Ja.
0: Maar nu komt er dus voor gezinnen en wie dan ook, de buurt, en wie dan ook maar wil komen, de open dag. En hoe gaat die open dag eruit zien?
1: We beginnen 's morgens om 10:00. En dan beginnen we met een workshop voor kinderen. Daar hebben ze zich van tevoren voor op kunnen geven. En dan mogen de kinderen zelf een stokpaardje maken.
0: Kijk.
1: En het leuke is dat de stokpaardjes zijn door mijn moeder gemaakt. Met restmateriaal. Dus we proberen ook dingen her te gebruiken. En van die materialen weer wat moois te maken. De kinderen gaan het paardje zelf vullen met wol van onze schapen. Die ze gewassen hebben. En oogjes erop zetten. En ze kunnen een halstertje maken. En een teugeltje vlechten. Dus ze kunnen dat paardje helemaal maken zoals ze dat zelf willen. En daarna kunnen ze daarmee gaan shinen in de ring eigenlijk. Mm-hmm. Met hun eigen dressuurproef. Die ze kunnen laten zien. Of een springwedstrijd.
0: Aha.
1: En een prijs verdienen.
0: Ook nog.
1: Ja.
0: Ik begreep dat zelf maken, dat is al voltekend, hè?
1: Ja, maar kinderen kunnen wel nog gewoon langskomen op de dag om mee te doen met de wedstrijd.
0: Ja.
1: Als kinderen geen eigen paardje hebben, hebben we een leenpaardje. Maar ze mogen ook hun eigen stokpaard meenemen.
0: Oké. Nou, dat is natuurlijk al geweldig voor al die pennymeisjes.
1: Ja.
0: Komen er af en toe nog wel pennyjongens?
1: Af en toe. Jazeker. Die zijn er ook. Ja.
0: Ja, heel af en toe. En wanneer kom jij in beeld, Suzanne?
2: Het is nog eventjes kijken hoe we de dag precies vorm gaan geven in verband met de warmte. Dus het zou kunnen zijn dat er nog wat wijzigingen in de tijd zijn.
0: Ja.
2: Maar in principe ben ik voor twee onderdelen eigenlijk. Ik ga een demo geven met wat tips voor thuis voor het masseren van je paard. En dan masseren eigenlijk niet in de zin van alles losmaken, maar eigenlijk gericht op ontspanning.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat mensen thuis kunnen doen om hun eigen paard eigenlijk een wellnessbehandeling te geven.
0: Ja.
2: En later zal ik nog een lezing gaan geven over het belang van het lymfesysteem voor paarden.
0: Oké. Dus ook daar kun je weer van alles van opsteken.
2: Ja, dat is hoopt dat het een heel leerzame lezing gaat worden.
0: Ja. Want jouw site is Suus Equus.
2: Ja, suusequus.nl. En hetzelfde geldt inderdaad voor Instagram en Facebook.
0: Oké, want daar kan iedereen dus alle informatie over jou,
2: zeker,
0: jou vinden. Maar dat is nog niet het enige, hè? Want er gebeurt nog veel meer.
1: Er gebeurt zeker meer. We hebben echt gekeken naar een gevarieerd programma voor mensen die echt paardengek zijn. Maar dat er ook nog andere dingen te doen zijn. Dus we geven ook nog een workshop wolfilten. Dan gaan we bloemen maken van wol.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook op paardengebied is er heel veel te doen. Want we hebben nog meer lezingen. En we duiken met name heel erg de kant van de voeding in. Er is zoveel verschillende soorten voer voor je paard. Maar wat past nou bij jouw paard en waarom? Waarom is dat zo belangrijk? En dat komt Amanda doen van Equinogy. En Mirjam van Paard en Bloem. We komen daar heel veel over vertellen. Een plukwandeling gaan we doen. Te kijken wat kun je plukken wat je aan je paard kunt geven.
0: Aha.
1: Wat gezonde snacks eigenlijk.
0: Ja,
1: die
0: ja,
1: gewoon
0: ja.

0: in je achtertuin kunnen groeien. En ik zal zelf ook nog een demonstratie gaan geven. Daarin wordt het ook nog even afwachten met het weer hoe we dat gaan invullen. En dan gaan we kijken naar het trailerladen. Trailerladen is toch een... Ik werk als gedragstrainer. Kom veel mensen tegen die problemen hebben met hun paard met trailerladen.
1: En een trailer is waar je het paard in vervoert.
0: Ja. En sommige paarden vinden dat heel moeilijk. En dat is ook best logisch, want het paard heeft geen idee wat hem staat te gebeuren. Nee. En dan help ik die mensen. Dus nu is de bedoeling eigenlijk in de demo dat ik daar tips voor ga geven. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je die problemen voor bent?
1: Kun je een tipje van de sluier lichten? Hoe kun je dat voorkomen?
0: Ik denk, heel vaak hebben wij een bepaald idee in ons hoofd. En daar willen we naartoe. Misschien moeten we even een stapje terugnemen. En die stap iets kleiner maken en wat makkelijker maken voor ons paard. Voordat we naar de bigger picture gaan. Dus eigenlijk ook weer step by step.
1: Ja. We hebben een mooie nummer dat je ook had aangevraagd. Ja, oké. Dus een heleboel te doen. En kunnen de mensen ook bij jullie op het terrein een hapje of een drankje nuttigen?
0: Zeker. We hebben de buurman gecharterd om... de catering te doen. We doen het met z'n allen. Doen het samen. Dus er is zeker een hapje en een drankje. Een ijsje. Heel belangrijk met het warme weer.
1: Ja.
0: En kinderen kunnen een soort stempelkaart halen. En daarmee kunnen ze meedoen aan de wedstrijdjes. En een ijsje halen en een drankje halen en een frietje.
1: Oké. Dus, ja, want er is geen entree, hè?
0: Nee, dag is helemaal gratis.
1: Ja.
0: Het enige waar we dan wat voor vragen is aan de workshops.
1: Oké.
0: En dan wat eten, drinken, wat gehaald kan worden. Maar de dag zelf verder, de lezingen, de demonstraties, het is allemaal vrij om te bezoeken.
1: En dat eten, drinken dat je kunt halen, hè, waar dus de buurman de cateraar van is. En kun je dat met contant geld of hoe kun je dat afrekenen?
0: Dat kan via een QR-code of contant.
1: Oké. Ja, want dat is ook altijd wel belangrijk, hè? Dat mensen van tevoren weten van...
0: Dat is wel handig.
1: Moet ik toch weer zorgen dat ik cash bij de hand heb? Of kan het op een andere manier? Ja, ik zie hier ook nog een ovale toltbaan. Wat is dat? Wie gaat het mij en de luisteraar vertellen?
0: De tultbaan ligt er eigenlijk nog vanuit de vorige eigenaar. En daar trainen ze de IJslandse paarden. Mm-hmm. En daar deden ze ook wedstrijden met de IJslandse paarden.
1: Oké.
0: En ik gebruik hem nu voornamelijk in training voor de paarden. Ik vind het heel fijn als een paard een tijdje niet zoveel heeft mogen doen vanwege een blessure. Om dan niet meteen te gaan rijden, maar om te gaan fietsen. Om de belastbaarheid van het paard weer groter te maken voordat je gaat rijden. Dus ik fiets daar met de paarden.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, want hoe groot is dat ongeveer?
0: Poeh.
1: Ja, dat was weer een moeilijke vraag.
2: Het is een ovale baan.
1: Ja.
0: Wat zou dat zijn? 300 meter?
1: Oké. Ja, want als je en fiets en paard, dan, dat stel ik me dan zo voor naast elkaar. Ja, hoe doe je dat? Maar oké.
0: Ja, de baan zelf is wel 3 meter breed.
1: Ja.
0: Dus daar is ruimte genoeg.
1: Ja.
0: En dan je fietst een rondje.
1: Je fietst dan een rondje. Ja, dat. Suzanne, wat moeten de luisteraars nog meer weten van alles?
2: Nou, het zou superleuk zijn als het goed bezocht wordt.
1: Ja.
2: En er is echt van alles te doen. Het is voor iedereen eigenlijk wat wils. Als je wat wilt leren over paarden en wat Linda ook al vertelde over voeding, maar ook over gedrag. Heel veel hangt ook echt samen met elkaar. Dat merk ik zelf ook wel als ik bij paarden kom. Dat het goed is om mee te kijken qua voeding en qua training, gedrag. Eigenlijk is het wat ik noem ook holistisch bodywork. Dus dat je kijkt naar alles samen. Alle aspecten vallen eigenlijk een beetje samen. En ik denk dat dat heel mooi te zien is dadelijk op de open dag. Dat er van alles, van alle aspecten binnen het paardenhouden en paardenwelzijn, dat samenkomt in die dag.
1: Nou, ja, dat is heel mooi gezegd. En hoe kun je jullie

0: Stal de Lieve vinden?
1: Via de website www.staldelieve.nl. Daar staat het programma. Daar kun je ook je aanmelden. Want we vragen mensen wel of ze zich willen aanmelden. Zodat we een beetje weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Ook voor voldoende ijsjes. Ja, want het wordt warm. Ja. Ijsjes zijn dan heel belangrijk. En wat drinken natuurlijk. En we zitten in Dieren. Aan de Vinkenkamp. Nummer 9.
0: En is dat ook goed aangegeven? Dat ze jullie niet missen of niet voorbij rijden?
1: Nee, we zijn niet te missen.
0: Oh,
1: nee.
0: We zijn niet te missen.
1: Nee. We hebben een grote weiland. Eigenlijk op de hoek van de straat waar mensen in kunnen rijden. Waar ze hun auto kunnen parkeren. En dan wijst het zich eigenlijk allemaal voor zich.
0: En er is ook genoeg parkeerruimte.
1: Ja, dus we kunnen zeker 250 auto's kwijt. Nou. Maar...
0: Ja, er zullen ook genoeg mensen op de fiets komen, denk ik.
1: We hopen dat wel, want het is wel echt... we hebben deze dag echt georganiseerd om... dat wij zijn hier natuurlijk 5 jaar geleden komen wonen. Om aan de buurt te laten zien wie wij zijn en wat wij doen. En om ook de buurt erbij te betrekken.
0: Ja.
1: Zo hebben we ook een moestuin. En wij oogsten voor ons eigen gezin. Maar als we wat over hebben, dan leggen we dat altijd aan de weg. Voor de mensen uit de omgeving... om ook van die lekkere groenten en fruit te kunnen genieten.
0: Want daar moet je dus ook nog meer tijd voor hebben... om die moestuin te onderhouden.
1: Ja, maar dat is een hobby, dat is leuk. Ja. Daar maak je tijd voor.
0: Ja. Ja. En dan weet je ondertussen ook hoe je vervelende beestjes daar weg moet houden en zo.
1: Ja, we proberen dat zoveel mogelijk op natuurlijke manier te doen. Dus we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest.
0: Nee.
1: We proberen bijvoorbeeld... Als je kolen neerzet, heel veel kolen bij elkaar... dan zijn die heel makkelijk te vinden voor het koolwitje. Dat is een klein vlindertje, die legt er eitjes. En die rupsen die zijn gek op die kolen. Dus die eten binnen no time die hele kool op.
0: Ja.
1: En dan blijft er niks meer voor ons over. Maar wat je heel goed kunt doen, is daar bijvoorbeeld dillen tussen zetten.
0: Okay.
1: Want die maskeert de geur van de kool. Of niet alleen maar witte kolen, maar ook bietjes ertussen te zetten. Zodat als dat koolwitje gaat landen... Die denkt van, ja, dit is een bietje.
0: Ja,
1: daar kan ik mijn
0: eitjes
1: niet leggen. Dus die vliegt weer verder. Dus op die manier proberen we eigenlijk de dieren een beetje in verwarring te brengen.
0: Ja.
1: Waardoor ze elders gaan.
0: Oké, nou, ook weer geleerd.
1: Ja.
0: Ja, ontzettend leuk dat jullie naar de studio wilden komen. Linda en Suzanne. En het ging allemaal over de open dag. Aanstaande zondag. De stal De Lieve in Lieren van 10 uur tot 4 uur. En ik hoop voor jullie dat het niet te warm is. Want dat is het enige dat jullie niet in de hand hebben.
1: Nee. Gelukkig hebben we heel veel schaduw bij ons op het terrein.
0: Ook nog.
1: Dus gaat helemaal goed komen.
2: Ja, we hebben er zin in.
1: Zeker.
0: Nou, goed zo. He, zo klinkt het ook wel. En, ik heb ook weer van alles geleerd. Ik heb geen moestuin. Maar,
2: goeie tip.
0: Goeie tip. Dank jullie wel nogmaals. En heel veel succes aanstaande zondag. Het volgende nummer dat uitgezocht is... door Olaf, Listen to Your Heart van Roxette.

Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli... vindt de 53e editie van de Apeldoornse Zwemvierdaagse plaats in het Bosbad in Apeldoorn. Honderden mensen zwemmen deze week 250, 500 of 1000 meter baantjes... om aan het eind beloond te worden met een medaille. Er wordt niet alleen gezwommen, er is live muziek... er vinden diverse zwemworkshops plaats... en op dinsdagavond is er een veiligheidsavond. Op woensdagavond is er weer de Goede Doelenavond, waar een aantal goede doelen zichzelf zullen presenteren. Op maandagavond 30 juni openen de drie Apeldoornse zwemverenigingen het jaarlijkse zwemfestijn. De voorverkoop loopt tot en met 28 juni. Ook aan de kassa kunnen nog kaarten of dagkaarten worden gekocht. Meer informatie kun je vinden via www.zwemvierdaagseapeldoorn.nl. Gaan we nu naar Elton John met I'm Still Standing.

0: Het Zutphens Barok Ensemble is een groep van circa 20 muzikanten die zich uit liefhebberij toeleggen op het spelen van muziek geschreven in de periode tussen 1600 en 1800. En zij gaan komend weekend gaan ze twee keer optreden met het concert Het Duel. En wat we daar allemaal van kunnen verwachten, Rudy Grevink kan ons daar veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit, daarom heet het barok, hè? Omdat het tussen 1600 en 1800 is,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, heel andere muziek als ik net hoorde, overigens.
0: Ja. Nou, we zorgen ervoor aan het eind dat er ook barok komt, hoor.
1: Oké, mooi.
0: Ja. Wat houdt het duel in?
1: Het duel is eigenlijk de titel die we hebben gegeven om de twee belangrijke stijlen in de barokperiode, de Franse en Italiaanse stijl, om die ten gehore te laten brengen en een beetje met elkaar in gevecht te laten zijn en ze te vergelijken.
0: Ja, want dan, het gaat dan tussen Franse en Italiaanse.
1: Ja, Franse stijl en Italiaanse stijl. Dus met name aan het begin van de barokperiode behoorlijk verschillend. Samen, later is dat veel meer samengevoegd, hebben ze elkaar geïnspireerd. Maar de Italiaanse barokmuziek is ontstaan in de periode dat de opera ook is ontstaan in Italië. Dus dat is heel veel drama en emotie. Vaak virtuose muziek ook, heftig. En de Franse stijl die is vooral ontstaan of ontwikkeld door Lully, de hoofdcomponist van Lodewijk XIV. Dus dat is een hele andere sfeer, met vooral gebaseerd op ballet. Mm-hmm. En dus dat is dansmuziek, heel elegant. Veel ceremoniële dingen erbij. En als je het hoort, dan is dat een heel duidelijk verschil.
0: Dus, ja. Vandaar en jullie de spelen ook op toepasselijke instrumenten, hè?
1: Ja, we proberen in de stijl uit die tijd te spelen. Dus en ook daarbij de instrumenten, zoals of kopieën van instrumenten zoals ze in die tijd gebruikelijk waren. Dus dat ik speel bijvoorbeeld hobo, ik ben een van de hoboïsten. En dat is, ik zeg wel eens gekscherend, een blokfluit met een rietje erop. Mm-hmm. Dat is wel een beetje simpel gezegd, maar heeft maar twee kleppen. En de rest doe je met de vingers, net als de blokfluit. En de moderne hobo heeft 23 kleppen ongeveer, dus dat is echt heel anders. En de violen en de celli, die gebruiken darmsnaren in plaats van metalen snaren en andere strijkstokken. En daarmee kunnen we die stijl beter benaderen. En een beetje gekte van ons orkest.
0: Jullie gaan dus twee keer optreden komend weekend?
1: Ja. Zeker, ja. Zaterdag in Zwolle en zondag in Warnsveld, vlakbij Zutphen.
0: En hoe laat gaat dat plaatsvinden?
1: Allebei is dat om 3:30 's middags. En er wordt geen entree geheven en we vragen achteraf om vrijwillige financiële bijdrage om onkosten te dekken.
0: Oké, dat is natuurlijk heel mooi dat je er naartoe kunt zonder te betalen. Maar de vrijwillige financiële bijdrage. En de kerk en de kerken, zijn ze ook eerder open?
1: Ja, half uur van tevoren is de kerk open, ongeveer. Ja.
0: Ja.

0: Dan, reserveren is, dat doen we niet aan. Het is eigenlijk nooit nodig geweest. Je kunt zeggen, de kerken zijn groot genoeg. Of je kunt zeggen, er komt te weinig publiek. Maar dat is, is voldoende ruimte om dat, ja, om dat zo te doen. Ja.
1: Nou, je hebt natuurlijk in de kerken, ja, heb je ook weer die mooie klank, hè, van de muziek die, ja, er dan bij, precies, hoort.
0: Ja, precies. Ja. Daarom kiezen wij dat soort kerken uit. Die klinken het mooiste. Hoewel het begin van ons concert is een stuk van Gabrieli. Dat heeft waarschijnlijk in de San Marco en in Venetië geklonken.
1: Ja.
0: En ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met de kerken waarin we nu spelen. Als orkest, ja.
1: Nou, en jullie hebben aan het eind van jullie optreden, heb ik gelezen, dan heb je dus waar beide samenkomen, of waar niet echt meer een gevecht is. En dat is van, ja, Rameau, als ik het goed, klopt, uitspreek.
0: Ja, zeker, ja.
1: En daarvan, dat heeft Olaf gevonden, gaan we Les Cyclopes gaan, oh, we spelen.
0: Oké, okay, leuk. Ja, ja, ja.
1: Nou, ik wens jullie heel veel succes.
0: Mag ik nog één ding zeggen over onze coaching?
1: Nou, vertel.
0: Ja, we zijn dus een amateurorkest, goede amateurs. Ja. Sommigen zijn professioneel op een ander instrument. Maar we repeteren en worden altijd geleid door professionele barok-instrumentalisten. En deze keer is dat Mimi Mitchell, barokvioliste en muziekhistorica, die ons bij dit project begeleidt en dirigeert.
1: Ja.
0: En dat wisselt een beetje, die coaches. Maar deze keer is dus Mimi Mitchell degene die ervoor staat komend weekend.
1: Nou, heel fijn dat dat nog even genoemd is, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Zo is dat, ja.
1: Okay. En meer informatie is op onze website. Weekend, als het zo warm is, dan is het natuurlijk heel fijn, ja, als mensen dan de koelte in de kerk kunnen gaan zoeken voor jullie concert.
0: In de koelte en dan de warme muziek ontvangen. Dat lijkt me heel mooi, ja.
1: Heel goed, dankjewel. Welkom. Rudy Gevink van het Zutphens Barok Ensemble. En we gaan dus luisteren naar Rameau met Les Cyclopes.

Ja, dit was Rameau met Les Cyclopes, naar aanleiding van een Zutphens barok ensemble dat dus het concert Het Duel gaat doen aanstaand weekend. Ja, we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van deze maandag de 22e juni. En heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt naar RTV Apeldoorn en met name de matinee. U weet ook dat dit programma morgenochtend nog weer tussen 8 en 10 te beluisteren is. En dan ook nog de hele week bij uitzending gemist. En wij hopen natuurlijk, en wij zijn Olaf Bos en ik zelf, hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer afstemt op RTV Apeldoorn. Want ook het volgende uur hebben we weer live mensen in de studio. Eerst over vrouwen die veel meer zouden moeten spelen. En voor daarna ook een van de bands die komt optreden bij de zondagmiddagconcerten. Daar komen ook afgevaardigden van. En dat is de G-Hive Band. Dus daar gaan we dan naar luisteren. Maar we gaan er nu eerst uit met Stinking Mad Englishmen in New York.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Maan.

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 22e juni. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name op de matinee. Mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Mirre Kleverwal en Marilou komen naar de studio om uit te leggen waarom vrouwen veel vaker mogen spelen. En hoe ze dat tot de uitvoering gaan brengen op zaterdagavond in Klarebeek. En Marijn Elams van de Amersfoortse band G-Hive komt aanstaande zondagmiddag van 4 tot 5 optreden in de muziektent in Apeldoorn. Hij komt in de studio uit de doeken doen wat we ervan kunnen verwachten. En het volgende nummer dat uitgezocht is van ABBA, Mamma Mia.

waar de zon geen last van heeft. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind wordt het 28 tot 29 graden. Vanavond is het zonnig met wat sluierwolken. Komende nacht blijft het droog en is het vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag wordt een zonnige en droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden. Woensdag is het ook zonnig en droog. Het wordt een hete dag met tropische temperaturen die oplopen naar 33 tot 35 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wederom zonnig en droog. Donderdag wordt het 35 graden en vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Wel neemt vrijdag in de avond en nacht naar zaterdag de kans op onweersbuien toe. In het weekend is het dan wel wat minder heet met 30 graden. Pas na het weekend komt het kwik onder de 30 graden uit. Ja, we kunnen er met z'n allen niks aan veranderen. We gaan naar Golden Earring met Radar Love.

0: Ja, tegenover mij zijn ondertussen neergestreken Mirre Kleverwal.
1: Ja,
0: welkom,
1: klopt.
0: Mirre.
1: Dank
0: en
1: je.
0: Marilou.
2: Ja.
0: Welkom, Marilou.
2: Hi.
0: En ze komen allebei uit Klarenbeek. Nou ben ik natuurlijk eerst al heel benieuwd, hoe kom je in Klarenbeek terecht? Mirre.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik kom zelf van origine uit Voorst. En ik ben voor de liefde helemaal naar Klarenbeek verhuisd.
0: Kijk. En bij jou dan, Marilou?
2: Geboren, getogen, gebleven en nooit meer weggaan.
0: Dus helemaal, oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Ja, helemaal Klarenbeekse ben je dan,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja.
0: Ja. En ja, jullie hebben een persbericht gestuurd van... wij zijn Marilou en Mirre, twee vrouwen uit de regio... die geloven dat volwassen vrouwen veel vaker mogen spelen. Ik was eerst geneigd om te zeggen moeten spelen, maar mogen spelen.
2: Ja,
0: oké, okay. Vertel eens, hoe, want ik heb van jou dan wat meer kunnen vinden, Mirre.
1: Ja.
0: Hey, je bent moeder,
1: ja, klopt.
0: Kindjes.
1: Ja, ja.
0: Ja, en daar speel je mee.
1: Nou ja, wij zijn eigenlijk alle twee lichaamsgerichte therapeuten. Mm-hmm. Dus we werken eigenlijk heel veel met mensen samen. Maar dan is het heel veel gericht op zware materie, op traumaverwerking, op... En we zien eigenlijk dat het spelen... Dus als we ouder worden, worden we heel snel serieus en volwassen. En we zien dan eigenlijk dat we een beetje dat kind zijn verliezen.
2: Ja, het luchtige, hè?
1: Ja.
2: Dat missen we denk ik ook wel soms eens in ons werk.
1: Ja.
2: Dat we juist in het weekend dan, hè, een beetje flauwe grapjes... en gewoon lekker plezier maken. Wat je inderdaad ook met je kinderen doet.
0: Ja.
2: Maar het lijkt ons nou zo leuk dat je gewoon ook even lekker als... meiden, vrouwen onder elkaar dat kan doen zonder een kind aan je been. Of...
0: Marilou, jij hebt ook kinderen.
2: Ja, twee dochters.
0: Van hoe oud?
2: 2,5 en 5,5.
0: Kijk, en van jou, Mirre, zijn ze?
1: Van mij zijn ze bijna 6 en 4.
0: Okay.
1: Meisje en een jongen.
0: Ja, en met de kinderen spelen jullie in ieder geval heel veel?
1: Ja, en met elkaar.
0: En als je dan met elkaar speelt, wat doe je dan?
1: Ja, gewoon alleen maar gek doen.
2: Ja.
1: Toch?
0: Ja, maar gek doen, dan heb ik nog dat spelen niet helemaal in beeld.
1: Ja, van een kabelbaan, als je een speeltoestel ziet... daar niet langslopen, maar er gewoon opspringen... en van de glijbaan afgaan, koppeltje duikelen.
2: Niet nadenken wat een ander ervan zou vinden of denken. Okay. Gewoon doen, als jij gek wil dansen, giechelen, schreeuwen, dan doe je dat.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Want jullie zijn dan ook van die moeders die samen met de kinderen van de glijbaan gaan in het zwembad.
2: Ja, absoluut.
1: Duw ik ze eerst vanaf een keer.
0: Ja. En dan krijgen ze dus geen kans meer.
1: Nee. We houden van spelen.
0: Ja.
1: Nee, zeker. We gaan, als ik voor mezelf spreek en jij ook. We doen eigenlijk altijd mee. En ook met dingen maken, knutselen. Eigenlijk altijd samen. Want het is zoveel leuk. Ik denk echt dat je... Als je weer meer gaat spelen, dat je veel meer gewoon in het nu bent. En even vergeet de boodschappenlijstjes en alles wat nog gedaan
2: alles
1: moet worden.
2: Moet. Ja.
1: Al dat moeten vergeet je.
2: Ja.
1: En ik vind dat echt de kracht van het spelen. En het is zoveel leuker als je samen speelt.
0: Ja.
1: Echt.
0: Ja, en want ik kom dus wat meer over jou lezen, Mirre, omdat ik je achternaam had. Dus dan vind je dus ook dat je dacht eerst van hoe kan ik een goede moeder zijn? En tot wat voor conclusie ben je gekomen?
1: Nou ja, ik heb dus inderdaad gedacht... ik moet de perfecte moeder zijn. Of ik moet het heel goed doen. En daarin ben ik eigenlijk gewoon mezelf heel erg kwijtgeraakt. En ook heel serieus geworden in het perfect willen doen voor mijn kinderen. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik eigenlijk alleen maar mezelf hoef te zijn. En ook mijn gekke kanten, ook mijn onzekere kanten. Ook de klunzige kanten en de speelse kant. En dat is wel echt wat ik daar heel erg aan uitgeleerd heb. En ik vind sowieso, als je vanuit de ogen van een kind gaat kijken... zeg maar naar de wereld, is de wereld zoveel mooier. Die kunnen zo oprecht verbaasd zijn van... een lieve heersbeestje die zelf bijna opstaat. En een kind denkt, oh kijk mama...
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk zo vaak dat je aan het wandelen bent... en dat je als ouder zegt, kom op, we moeten opschieten. We moeten op tijd hier en daar zijn. En dat bijvoorbeeld mijn jongste dan inderdaad nog een supermooi blaadje ziet... of een steen, en die kan daar bij wijze van 5 minuten naast aan kijken. En soms ga ik er ook naast en denk, ja meid, wat prachtig. Ja. In plaats van, oh, ik moet dit nog en ik moet dat nog en we moeten door. Blijf maar gewoon eens even stilstaan bij dat ene mooie blaadje... of het lieve heersbeestje of...
0: Ja, dat zie je ook vaak. Hè? Als jongetjes gaan voetballen bijvoorbeeld. Dat er altijd van die jongetjes zijn die helemaal niet geïnteresseerd zijn waar die bal ergens naar komt. Maar dan eigenlijk in het gras bij de bloemetjes staan.
1: Of de vliegtuigen die overvliegen. Of de vogels, de geluidjes. Ja.
0: Maar dan dat spelen. Hè? Want jullie willen dus dat er meer gespeeld wordt.
2: Ja.
0: En aan welke leeftijdscategorie denken jullie dan?
1: In ieder geval volwassen. Mm-hmm. Voor ons zijn het volwassen. En voor ons zijn het dan, in dit geval zijn het ook vrouwen. Maar ja, natuurlijk moeten mannen ook gewoon lekker blijven spelen. We hebben eigenlijk geen leeftijdsgrens, hebben we aangegeven. Het is wel zo dat we ook wel actieve spelletjes doen. Dus het is wel handig als je...
2: Ja, als je een beetje mobiel bent, zeg maar.
0: Oké, en welke actieve spelletjes denken jullie dan aan?
2: Ja, wat we precies gaan doen, houden we nog een beetje geheim natuurlijk. Maar nee, vooral lekker creatief bezig zijn.
0: Ja.
2: Maar denk bijvoorbeeld ook aan een Annemaria Koekoek. Of
1: Ticketje.
2: Ja, precies. Lekker gek dansen op je favoriete muziekje. Ja. Gewoon een hele leuke, speelse, luchtige avond. Met een lekker hapje erbij, lekker drankje. Iedereen kon ook zijn favorieten inbrengen. Van, oh, dit is echt mijn favoriete nummer. Of dit lust ik absoluut niet.
0: Oké.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Dus echt een avond speciaal voor jou. Dat je niet hoeft te zorgen voor... nou, bijvoorbeeld
1: een ander.
2: Je kind of je man. Ja. Of, nou, dat is soms misschien ook
0: en dat,
2: net
0: dat gaat dus allemaal zaterdag gaat dat plaatsvinden in Klarenbeek.
1: Ja. Yes. Ja.
0: En hoe kunnen geïnteresseerde, luisterende vrouwen zich daarvoor aanmelden?
1: Ik ben een Instagram-pagina. Dat is mami.playground. En dat is van Marilou en Mirre. Dus mami.playground.
2: Ja. En daar kun je een berichtje naar sturen. Er zijn toevallig vandaag 2 plekjes vrijgekomen nog. Dus,
0: want hoeveel dames verwachten jullie?
2: Ja, we zitten nu volgens mij op 10 vrouwen.
0: Mm-hmm.
2: We hebben ook nog een paar last minute plekjes, maar die zijn volgens mij ook al vol.
1: Ja. Ja. Dat is zeg maar als, want er zijn een paar die hebben aangegeven, ja, ik wil heel graag. Maar het is altijd even lastig. Ik zit niet minder lekker in mijn vel. Of ik weet niet of ik aan het eind van de dag nog energie daarvoor over heb.
0: Okay.
1: En daar hebben we 4 plekken voor vrijgemaakt. Omdat we denken, ja, weet je, we willen ook heel graag die mensen ook, of die dames ook een kans geven om er wel bij te kunnen zijn als het lukt.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Nou, we gaan eerst even, zo dadelijk gaan we nog wat verder over de invulling van de avond. Ja, en ik neem aan dat die dames allemaal horen waar het is op het moment dat ze zich inschrijven.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus we gaan er niet harens geval
1: precies.
0: Van maken.
1: Ja,
0: dat iedereen weet waar die naartoe moet. Nee, maar jullie hadden een verzoeknummer. En welk nummer is het en waarom?
2: Dat is Mali Mali. Ja, dat is echt... Ik denk dat ik door dat nummer... Ja, dat haalt al het speelsigheid en luchtigheid bij ons, denk ik ook voor jou.
1: Ja.
2: Naar boven wat je maar kan verzinnen. Dus,
1: als je benieuwd bent wat voor een vibe of flow of hoe je het ook wil noemen.
2: Een beetje het lijflied of zo.
1: Ja?
2: Hè?
1: Ja. Ja. Ja. Dus als je dit nummer voelt, dan moet je er zeker bij zijn.
0: Oké. Olaf heeft hem gevonden, dus wij gaan met z'n allen naar luisteren nu. Ja,
1: veel luisterplezier. Dansen.

0: Ja, tegenover mij zitten dus nog steeds Mirre Kleverwal en Marilou. En we hebben net geluisterd naar Mali Mali, dat ze hadden aangevraagd. Want ze zijn bezig met het organiseren voor aanstaande zaterdagavond in Klarebeek of All Places.
1: Ja.
0: All Places. Een avond voor dames waarbij volwassen vrouwen kunnen spelen. We hebben het al even een beetje gehad over verstoppen. Verstoppertje spelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar er kan ook gedanst worden. Er komt een kampvuur.
1: Ja, zeker. Ja. Lekker marshmallows bakken.
0: Marshmallows ook. Ja. Kijk. Maar ook schminken. Ja. En hoe kun je dan geschminkt worden?
1: We gaan niet letterlijk schminken. Nee. Maar er is ook... Weet je, je mag, wat wij belangrijk vinden is dat je gewoon echt mag doen waar je zin in hebt. Mm-hmm. Dus er zullen dingen zijn die gebruikt worden. Er zullen dingen zijn die misschien niet gebruikt worden.
0: Ja.
1: Maar je mag dat helemaal zelf weten. Dus er staat ook schminkspulletjes. Er staan van allerlei dingen staan er klaar. Dat je je helemaal mag uitleven, maar het hoeft niet. Het is helemaal waar je zelf zin in hebt. Wat je zelf denkt, oh ja, lekker, ga ik doen.
2: Je kan door de glitter douche of je komt lekker in je joggingpak. En ook helemaal prima.
0: Ook helemaal prima.
2: Ja.
0: En de vrouwen die zich tot nu toe aangemeld hebben, kennen die elkaar?
2: Sommigen wel.
1: Ja.
2: En sommigen niet.
1: Nee, het is heel gemixt. Ja. De meeste komen ook alleen.
0: Oké.
2: Okay.
1: Ja.
0: Okay. En hebben jullie dan ook een spelletje om elkaar beter te leren kennen?
1: Nou, niet op, niet in

0: Op persoonlijk gebied, zeg maar. Maar wel op speelmanieren, ja.
1: Okay.
0: Ja. Dus het is niet dat je van elkaar hoeft te weten wie wie is en hoeveel kinderen en waar die vandaan komt.
1: Nee.
0: En juist omdat we uit de serieuze gesprekken willen blijven. Dus we hebben ook echt gezegd, laat de gesprekken over je kinderen, laat die thuis. En ga gewoon echt spelen in het hier en nu. Dus alles wat er voor nu in dat moment belangrijk is om te weten en om van elkaar te weten, daar zijn de spelletjes op,
2: Ja, en ook dat iemand zei, hè, van ik heb echt een hekel aan zo'n voorstelrondje. Nou, dat soort dingen gaan we dus ook echt absoluut niet doen.
0: Heb je een beeld bij, hè?
1: Oké, en dat gaat tussen Klarebeek en buiten. Maar er is wel een schuur, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: Klopt. Dus wel de mogelijkheid, als net als bij Anouk afgelopen zaterdag... dat iedereen van het Drakenbootfestival weg moest snellen.
0: Precies.
1: Ja, maar daar hebben jullie dus ook rekening mee
0: gehouden. Ja, het is een stevige schuur. Het is ook geen tent die staat. Nou,
2: misschien dus is dansen in de regen ook heel leuk.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Dus er is aan alles. Er is van zwembad tot vuurplek, tot schuur, tot...
2: Van alle gemakken voorzien.
0: Ja.
1: En rekenen jullie ook kosten?
0: Ja, zeker.
2: Ja, eigenlijk degene die zich hebben opgegeven, die waren meteen als de kippen erbij. Dus die hebben een vroege vogelticket bemachtigd.
1: Ja.
2: Voor 25 euro.
0: Ja.
1: Okay.
2: En nu?
0: 39.
2: Ja.
1: Okay. En stel dat er nu luisteraars zijn die denken van nou, ik wil... Ik woon in Klarebeek of in de buurt.
0: Ja.
1: En dat lijkt me echt wat om zaterdagavond te gaan doen. Je had al wel even een website genoemd. Of een Insta. Hoor ik.
0: Ja.
1: Kan die nog een keertje herhaald worden?
0: Zeker.
2: Mami.playground. En daar mag je ons een berichtje sturen. En dan ontvang je een heel formulier. Met allemaal vragen wat je wel zou willen zien die avond. Waar je echt een hekel aan hebt. Daar houden we allemaal rekening mee dat het echt...
0: Dat je lekker vindt om te eten, lekker vindt om te drinken.
2: Dat het echt jouw avond wordt.
1: Ja. En van hoe laat tot hoe laat?
0: Het is van 7 tot 11.
2: Ja.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Zijn we nog dingen vergeten?
2: Niet dat ik weet.
0: Nee, hè? Ja, de locatie, die krijgen ze niet.
1: Degene die komen.
2: Dat we er heel veel zin in hebben.
0: Anders krijgen we
1: veel meer mensen die het niet willen.
0: Ja. Nee, precies.
1: Dus
0: dan heb je alles wel.
1: Geweldig. Ik hoop dat het een groot succes wordt. Want dit is voor de eerste keer. Jullie hebben al wel eens een wine and dine gedaan. Heb ik begrepen. Maar toen ben jullie zelf zwanger. Dus de wine kwam er toen niet bij.
0: We hebben alleen met leden ogen zien kijken.
1: Dus dit is een heel nieuw gebeuren.
2: Ja.
1: Ik hoop dat het een groot succes wordt.
0: Ja, ik heb nog wel één ding. Want als mensen de aankomende zaterdag niet kunnen. Het is natuurlijk best wel kort dag. We hebben ook een wachtlijst. Want dit is natuurlijk iets wat we heel graag vaker willen gaan doen.
1: Ja.
0: Dus mochten ze het nou horen en denken, ik kan zaterdag niet, dan kunnen ze bij ons op de wachtlijst. En dan,
2: voor de volgende keer.
0: Ja, of ons Instagram gewoon in de gaten houden. Dan komen de nieuwe events.
1: Nou, heel goed dat je dat ook nog even meldt.
2: Ja.
1: Dankjewel, Mirre en Marilou, dat jullie naar de studio wilden komen om wat meer over jullie lokale initiatief in Klarebeek voor aanstaande zaterdag te vertellen.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Ja, dat was leuk.
1: Oké, we gaan nu naar Weekend van Earth and Fire.

0: Terwijl we luisteren naar Annabel van Hans de Boy. Een jonge Hans de Boy zie je dan inderdaad. Ik heb hem ook ooit bij een datingprogramma gezien. Toen was hij wat ouder en belegen en werd niet herkend. Dus dat is natuurlijk allemaal jammer. Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Marijn Elans van de band G-Hive. Welkom, Marijn.
1: Dankjewel, Tineke.
0: Ja, en jij bent gisteren ook geweest bij de zondagmiddagconcerten, want je bent de Apeldoorner.
1: Ja, ja.
0: En je dacht, ik moet eens even weten wat mij te wachten staat, wat ons te wachten staat, als wij volgende week mogen optreden.
1: Ja, zeker. Wij kunnen als G-Hive voor het eerst in Apeldoorn spelen. En ja. Nu ik zelf in Apeldoorn woon, vond ik dat ook extra leuk om te helpen regelen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, even alles van tevoren goed kijken. Dus langs geweest en de prachtige sfeer geproefd. Het was prachtig weer natuurlijk, maar dan zie je ook hoe leuk dat is. Dus daar kijken we enorm naar uit. Ik kon andere bandleden extra enthousiast maken met mijn verslagje. Dus
0: ja,
1: we kijken eruit. Volgende week mogen wij.
0: Ja, dat is een G-Hive. Waar komt de naam vandaan?
1: G-Hive, het is eigenlijk een knipoog naar Beehive, hè, de bijen. En we zeggen wel eens, vervang de honing door de groove. En dan heb je een smeltkroes van creativiteit, funk en jazz en groove. En dat is eigenlijk wat we zijn.
0: Ja.
1: En onze muziek is covers met een groovy centrum daarin. Maar wel altijd net even anders, ander jasje. Een beetje dat mensen denken, hey, wat hoor ik daar, verrassing. Ken ik het nummer, ken ik het niet? Nou, we spelen bekende covers en minder bekende covers. Maar altijd om de kwinkslag eigenlijk en de twist te veroorzaken bij het publiek.
0: Ja, en jij bent de bassist.
1: Ja.
0: En welke leden zitten er nog meer in?
1: Wij bestaan uit 6 leden, 2 zangeressen. Dan hebben we een toetsenist, een drummer, een gitarist en ikzelf op de bas. Ja.
0: Ja, en je vertelde net dat helaas een van de zangeressen kan niet.
1: Ja, door onvoorziene omstandigheden die wij helaas gisteravond pas hoorden, kan één niet komen. We hebben heel snel de koppen bij elkaar gestoken. En we hebben het weten te draaien dat we nog steeds een fantastisch optreden kunnen doen. Dit keer met 1 zangeres en zo snel mogelijk dan weer met allebei.
0: Ja. Vertel eens wat meer over jezelf als je wilt. En de muziek dan vooral.
1: Ja, hè? Nou, als klein jochie zeg ik altijd begonnen. En ik vertel het wel eens van waar muziek en techniek bij elkaar komen. Daar sta ik, want ik ben altijd bezig met ritme en muziek en groove. En ook de techniek erachter. Begonnen met vioolspelen, orkesten als jochie. En als goede puber natuurlijk stoer in popbandjes begonnen. Drummen, slaggitaar.
0: Ah, kijk.
1: Maar op een gegeven moment is de basgitaar toch wel het instrument geworden. En mijn voorkeur zit in de soul, de jazz, de funk en de fusion. Dus het funky deel, het ritmische deel van de bas in de popmuziek. En dat kan ik heel goed toepassen. En het leuke vind ik, en dat heb ik geleerd als jochie met viool in orkesten, om ook echt een partij te mogen spelen. Dus niet alleen met de grondtoon, maar echt ook een uitgeschreven partij.
0: Ja.
1: Dus het is uitdagend en aanpoten in deze band. En dat geldt voor ons allemaal. En daardoor staat het als Lego op elkaar geklikt, zeg maar. Dus, ja.
0: Ja. En jij speelt dus de bas. En als je iets meer over de andere deelnemers wilt vertellen?
1: Ja, nou, begint natuurlijk bij de zangeressen. Ik heb niet zo heel vaak in het verleden met zangeressen gespeeld in bandjes, maar ja, dat staat als een huis. Het meerstemmig, het op elkaar ingezongen en van elkaar over kunnen nemen en lijnen vinden met een gemak. Ja, dat is een genot om mee samen te spelen. En ze hebben ook een enorm oog en oor voor het muzikale, dus ze kijken ook af en toe naar ons als begeleidingsband van, hey, klopt dit? Op piano hebben wij Jeroen, die ja, zijn piano virtuoos. Het meest gekke jazzakkoord is hem niks vreemd. Hij neemt ons altijd mee in uithoeken van het jazz. Geeft altijd een kwinkslag eraan om ons een beetje die kant op te duwen. Nou, de zangeres trouwens, Eline en Mara, dat was ik even vergeten te zeggen. Ja. Op drummen we Robert, die als strakke ritme en metronoom ons helemaal meeneemt. Maar toch af en toe ons even uitdaagt tijdens de repetitie om het net even anders te doen. Dat ook we richting hem even de wenkbrauw weer fronsen.
0: Ja.
1: En dan zijn we nog scherper en hebben we nog meer plezier. En dan Walter, multi-instrumentalist op gitaar. Speelt alles, kan alles, heeft alles als het gaat om gitaren. Nou, als je vraagt, ik heb een gek instrument gevonden, zegt hij, oh, die heb ik wel op zolder.
0: Kijk.
1: Dat is echt fantastisch. Maar

0: zo strak in de ritmes. Maar ook het ene nootje, volgens mij is het een ander akkoordje zo. Dus we besteden heel veel aandacht in details en nuance. In breaks ook. Maar uiteindelijk gaat het om muziek maken. Dus niet alleen maar een stelletje technische nerds of zo. Nee, maar gewoon echt samen iets moois neerzetten.
1: Kijk, dan heb je ze allemaal genoemd, hè?
0: Ja.
1: We gaan even luisteren naar een verzoeknummer wat je hebt aangegeven. Graag welke het is en waarom.
0: Ja, het is het nummer Staying Alive, wat iedereen kent van de Bee Gees. Maar dit is een versie van Scary Pockets. Wij spelen die versie ook. En dat geeft eigenlijk heel goed aan wat wij brengen als muziek. Het is een cover, een bekend nummer. Maar toch, het is even anders. Ritmisch, jazzy. Nou, luister maar zelf, zou ik zeggen.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: Ja, collega Hieke die is voorzitter van de Stichting Muziektent. En met die stichting hebben ze elke week 3 fantastische optredens. Ja, degene die nu tegenover mij zit, Marijn Elans, die is er afgelopen zondag ook geweest om te genieten onder de bomen en dan te kijken van hoe muzikaal is het allemaal. Maar hij komt dus met zijn band G-Hive aanstaande zondag optreden.
1: Ja, zondag dan kunnen wij spelen voor de eerste keer dat we dit doen. En daar kijken we enorm naar uit, ook van de sfeer, maar ook om natuurlijk onze muziek te brengen aan het publiek.
0: Ja.
1: Om 4 uur, van 4 tot 5 sluiten wij de zondag af. Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Ja, en treden jullie vaker op?
1: Ja, we treden een paar keer per jaar nog niet heel veel. Dat is moeilijk te vinden. In Amersfoort hebben we wat plaatsen waar we vaak kunnen spelen. Ook wel bedrijfsfeest hebben we vorig jaar gespeeld, eind van het jaar. In Amsterdam een keer. We hebben een optreden staan begin volgend jaar in Borne, in het cultuurhuis daar. Dus dat is nog wat verder naar het oosten.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke leuk om muziek te maken voor het publiek. Maar natuurlijk repeteren vinden we ook leuk als het maar muziek maken blijft. Maar ja, we hopen natuurlijk ook komende zondag wat zaadjes te planten en mensen nieuwsgierig te maken voor ons. Ja.
0: En hoe komen jullie tot de repertoirekeuze?
1: Nou, dat is een beetje binnen de kaders van de twist in een groovy cover zoeken.
0: Ja.
1: Doen we dat met elkaar. Heel veel Spotify-lijsten. Iemand heeft een leuk idee, gooit het letterlijk in de groep. En dan zeggen we, nou, dat vinden we geweldig. Laten we het eens proberen. En dan moet het ook passen qua zang, qua tekst, maar ook qua uitdaging voor de akkoordlijn en dat soort zaken. Dus er zit heel veel dingen in. Er vallen daardoor ook wel eens nummers af.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk in goed overleg. En dat, dan kijken we weer verder naar iets anders.
0: En hoe groot is jullie playlist?
1: Volgens mij hebben we er nu staan al gauw iets van 40 op of zo, geloof ik. Zo. Ja.
0: En hoe heb je de selectie gemaakt voor aanstaande zondag?
1: We proberen, omdat we publiek hebben die ons zeer waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft, een beetje een combinatie te maken van de groove up tempo en ook wat herkenning van bekende nummers met dan de bekende twist. Maar ook wel zorgen dat wij dan in het verlengde daarvan eens een nummer laten horen wat mensen misschien niet kennen, maar wel doorgaan in het gevoel van die groove.
0: Ja.
1: Dus dat is het natuurlijk wat je het meeste wil. En het blijft altijd lastig om te zeggen van dit is het beste. Je kan alleen maar natuurlijk de meest bekende dansnummers, maar wij zoeken altijd een beetje naar het randje.
0: Ja.
1: Dus hopen daar mensen voor te enthousiasmeren.
0: Ja. En als, want je noemt het vaak groove, maar sommige luisteraars weten misschien niet wat het is. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, dat is wel een interessante, leuke vraag. Want dat is inderdaad een gevoel, een groove, maar het moet swingen. Je moet het gevoel hebben, ik kan erop dansen. Het moet een beetje ritmisch iets met je doen. En dat heeft invloeden vanuit de soul, de R&B, maar zeker ook jazz en de funk. Dus het komt uit die hoek, af en toe een disco sausje.
0: Ja.
1: We spelen, dat is heel grappig, 1 nummer van Nirvana. Dan zou je zeggen, nou, dat past helemaal niet in wat ik net heb uitgelegd.
0: Ja.
1: Dat klopt, maar daar is een hele interessante jazzy swing cover van. En die spelen we dan weer. Dus dan geeft dat ook aan. Want, oh wacht even, zo kan je ook naar een nummer wat je wel kent anders luisteren. En dus in ons geval ook anders spelen. Ja, dat maakt dan. En dan denk je, hey, wacht, ken ik dat nummer? Ja, en dan.
2: Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou.
1: Ja, kom maar luisteren. Maar dat is een beetje.

0: te vinden ook op jullie site, ja, hè?
1: GIF.nl.
0: Ja. Nou, dankjewel Marijn Elands dat je naar de studio wilde komen om wat meer te vertellen over jullie band, de GIF, en over jullie optreden bij de muziektent aanstaande zondag tussen 4 en 5. Heel veel succes gewenst en ja, we hopen nog meer van jullie te horen dan.
1: Dankjewel, fijn dat ik hier mocht zijn.
0: We gaan nu naar Michael Jackson. Ah, ik moet meteen afronden. Ik zie dat er Olaf mij kijkt naar zijn horloge. En dat moet ik dan natuurlijk ook doen. Want dankzij alle live mensen in de studio, dan vliegt de tijd. En nu dus ook. Dus we lopen richting het einde van de tweede uur van deze matinée. Van maandag de 22e juni. Heel fijn, luisteraars, dat u erbij was bij RTV Apeldoorn. En dan met name de matinée. Olaf, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek. En de redactie natuurlijk. Bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Morgen is dit weer te beluisteren tussen 8 en 10. En dan ook nog een hele week bij uitzending gemist. Wij gaan er zo duidelijk uit. Ik dacht eerst dat het Michael Jackson zou zijn, maar ondertussen is er een ander nummer dat een rood balkje heeft gekregen. Fast Car, Tracy Chapman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter

Toen speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaans Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024.

Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws. Kom,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte, dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SimfoCity.
1: Welkom bij SimfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is streven tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpel.

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op symfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar SimforCity. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar SimpleCity. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simplecity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zeeuws FVD-staatlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, verleden week waren we er niet, toen was het een locatieuitzending. Maar deze week zijn we weer met Mixed Music Hour op de zaterdag, de 20e juni alweer. En wat dat betreft, ja, weer een lekkere uitzending. En we gaan weer over een speciale datum vandaag. 16 juni, dat is dan een paar dagen geleden, gaat het weer over. En we begonnen eigenlijk met Tupac Amaru-Shakur. Want ja, het was inderdaad vandaag zijn verjaardag. Juni 1971 werd Tupac geboren. Maar hij is helaas al overleden. De meesten weten dat waarschijnlijk wel, als je een beetje, zeg maar, een popgeschiedeniskenner bent. Want Tupac werd al vermoord, zeg maar, op 13 september 1996. En volgens mij, als ik het goed heb, is er nog steeds nooit een, zeg maar, een dader gevonden. Als ik even op Wikipedia bekijk, werd dan, zeg maar, op 7 september 1966 werd dan Tupac opnieuw beschoten nadat hij bij een bokspartij bij Mike Tyson in Las Vegas was geweest. Na een week in het ziekenhuis, waar onder meer een long verwijderd werd, overleed Tupac op 25-jarige leeftijd. En zo zei, tot op heden is de dader van de moordaanslag niet gevonden. 29 september 2023 werd de verdachte opgepakt. Hij was al eerder zeg maar in verband gebracht met de moord op Tupac. Maar zover ik weet is er nog steeds niet echt zeg maar een dader aangesproken. En dan, zeg maar, wat is er dan nog meer? Ja, natuurlijk wat er zeg maar, nog meer geboren is, daar komen we er straks nog meer op terug. Maar in 1980 was vandaag ook de film The Blues Brothers. Die gaat dan in première. De hoofdrolspelers John Belushi en Dan Aykroyd scoren in 1989 plots een hit met Everybody Needs Somebody, afkomstig uit die film. Belushi was op dat moment al 7 jaar geleden overleden door een drugsoverdosis. Ja, dat klopt. Want de film zelf was al in 1980 werd die gemaakt. Maar op een gegeven moment werd er in Nederland werd die single toch heel vaak gedraaid. En in januari 1989 werd deze versie in enkele landen uitgebracht met single met de film, samen met de filmversie van Fink van Aretha Franklin op de B-kant. En Verenigd Koninkrijk bereikte hij op de 12e positie. En Nederland werd dan de plaat zelfs in de winter 1988-90 gedraaid. Met als gevolg dat het ook een hit werd. Dus draaien we de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody.

0: En dan kun je wel zeggen dat de Blues Brothers zeg maar een hele goede film was. Maar er was nog een andere film die op 16 juni, zeg maar, in dat geval 1978, in première gaan. Misschien wel de succesvolle film die we eigenlijk wel kennen. Was de film Grease. Die ging in première in Amerika. Grease was op de oorspronkelijke musical uit 1972 over een groep jongeren in de jaren 50. Waarbij de liefde tussen stoere Danny en tuttige Sandy centraal staat. Producent Robert Stigwood had een jaar eerder zeg maar een enorme bioscoophit gescoord met de musicalfilm Saturday Night Fever. Dat was ook het begin met John Travolta, die nu ook de hoofdrol kreeg samen met Grease met Olivia Newton-John. In de Amerikaanse Billboard Top 100 werd het duet You're the One That I Want al naar de eerste plaats gestegen. En een paar weken later gebeurde dat ook in Nederland. Ja, heel veel hits ook zeg maar vanuit die film geweest. Naast natuurlijk You're the One That I Want, ook Sandy, John Travolta, Hopelessly Devoted to You. Dat was ook al een hit, zeg maar, die op nummer 1 stond. En dat alleen van Olivia Newton-John. En Grease, zeg maar, de film van Frankie Valli, zeg maar, de openingsnummer. Ook die kwam op nummer 1. Kortom, op 16 juni 1978, gedenkwaardige, zeg maar, opening van de film Grease. Die wordt tegenwoordig nog vaak nog eens een keer weer uitgezonden, her en der. Om de 2-3 jaar, denk ik wel, zo'n beetje. Oké, gaan we zeg maar naar zeg maar de muziek. Nou ja, dan kun je verschillende muziek draaien uit, zeg maar van Grease. Er is toen de tijd, in de 90 jaar, is er ook een megamix uitgekomen. Ik heb er zelfs een lange versie van. Daar zitten de verschillende nummer 1 hits, zeg maar, in verwerking van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning?

Ja, en dan gaan we ook van wat stond er op 16 juni op nummer 1 op dat moment in de top 40. Gaan we terug naar 1973. Dan komen we uit bij de groep Redbone. Redbone is een Amerikaanse popgroep uit de jaren 70... met de naam bekend als gemengde afkomst... en verwijst naar een deels Indiaanse afkomst van de groepsleden. Het was ook een soort protestgroep voor de Indianen... die natuurlijk in Amerika werden overgelopen, zo maar zeggen. De groep werd in 1968 in Los Angeles opgericht... door de broers Pat Vegas en Lolly Vegas. Heel veel hits hebben ze gehad, maar de grootste hit blijft natuurlijk altijd... We Are Wounded in Wounded Knee. Geschreven door, over het bloedbad van Wounded Knee. En dat in 1973. Ze hebben nog wel meer hits gehad, maar het is eigenlijk toch wel bij die ene grote hit gebleven. De groep is nog steeds actief, met Pat Vegas als enige originele groepslid. Pete Perdue werd in 1973 gevangen door Bert Rilla, en die de groep in 1975 weer verliet. Lolly Vegas verliet de groep in 1995 na een beroerte en is helaas overleden op 4 maart 2010 op 70-jarige leeftijd. Iets later verliet Tony Bellamy ook de groep. Verliet de groep. Hij was ook overleden op 25 december 2009. Nou ja, dan draaien we dus hun grootste hit in 1973. We Are Wounded in Wounded Knee Redbone.

Ja, dit nummer kennen we natuurlijk van de Rolling Stones met Paint the Black. Een hitje uit de 60 jaren. Maar het frappante is dat hij in 1990 op nummer 1 stond op 16 juni op dat jaar. En dat had te maken natuurlijk met op dat moment de serie die door Veronica werd uitgezonden, Tour of Duty. Dat ging over de Vietnamoorlog. En Paint It Black was de titelsong van die serie. Vandaar dat die hit ineens weer helemaal opkwam en ook weer op nummer 1 kwam. Dan gaan we weer naar een verjaardag op 16 juni. Dan heb ik het over Rob Kloet. 1952 is hij geboren. Rob Kloet kennen we van de groep De Nits. De Nederlandse groep uit de 80 en 90. Nou ja, ook al 1904, in de 80 jaren was hij toch wel zeer populair. Met de hits zoals Neskio in de Dutch Mountains, Adieu, Sweet Baanhof, Sketches of Spain en Just No Days. Rob Kloet, zoals ik al zei, dat is een van de leden die nog steeds actief is trouwens, die groep. Vanaf 1974 tot heden, samen met Henk Hofstede en Robert-Jan Stips. Daarnaast zijn er nog wel diverse oud-leden van de groep die uit de groep zijn.

De vrij directe band. En daarna gaan hun fantasie met gebeurtenissen in de loop. Kortom, er zijn nog steeds heel veel actief. Een laatste echte goede actuele bericht op 3 oktober... ontvingen de Nits dan de Lifetime Archie-event Iderson Pop... uit de handen van Frits Spits in de Carré Amsterdam. Typische groep, heel veel ook een eigen studio. Hebben ze, zeg maar, dat huurden ze vaak of deden dat in een voormalig gymzaaltje van de gemeente Amsterdam. Dat was eerst een hoefruimte, maar daarna werd er opnameapparatuur en werd bijna alle albums opgenomen in een werkstudio, een oude gymzaal. Ah, goed, dan draaien we dus in de Dutch Mountains van de Nits.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: Ja, de Nederlandse bergen, waar die ook boven zijn. We moeten het gewoon doen met heuvels. Maar goed, dat was ook een beetje een droom van de Nits in de Dutch Mountains. Dan, zeg maar in 1982, er was een overlijden van een lid van de groep Pretenders. Een heel aparte groep, want ik zat in Wikipedia zeg maar, te bekijken. En zeg maar, rond die tijd waren er heel veel problemen met die groep. De groep die eigenlijk zeg maar, vooral bekend is geworden met de vrouw, zullen we zeggen, Chrissy Hynde. Want in 19 juni 1982 werd bassist Peter Frampton door, zeg maar, door Hynde uit de groep gezet vanwege drugsproblemen. Maar goed, twee dagen later, dus op 16 juni...

Cure-gitarist Honey Scott ook aan een overdosis cocaïne. In 1983 stierf ook Vernon, lid van de groep, aan een overdosis. Vlak nadat Hyde hem was bevallen van haar eerste kind met Ray Davis. Dus het was een beetje een 80-jarige groep die toch al niet vies is van de drugs. Of Chrissy Hyde dat zelf is, dat weet ik niet. Ze is wel een paar keer met huwelijk geweest. Ik weet dat ze ook een verhouding heeft gehad toen de tijd met de zanger van The Simple Minds. Ook met UB40, met een van de broertjes Gamble. Dus ja, wat dat betreft ging ze ook van de een naar de ander. Maar goed, drugs, dat is bij haar volgens mij niet bekend. Maar goed, door het overlijden inderdaad op 16 juni van inderdaad James Honeyboot Scott gaan we iets draaien van The Pretenders. En dan gaan ze dus lekker slapen. Oftewel, I go to sleep.

Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat heeft te maken met een gebeurtenis wat in 2016 juni gebeurde. Dan de zanger Meatloaf, die wordt dan met spoed naar een ziekenhuis gebracht als hij tijdens een optreden in het Canadese Edmonton in elkaar zat. Als je dan op de Wikipedia inderdaad gaat bekijken, blijkt dus inderdaad dat op 16 juni 2016 te zijn gebeurd. Waarschijnlijk ook met zijn gezondheid. Hij was natuurlijk één niet van de lichtste. Wel, volgens mij, hij wel te zwaar was in de beginperiode, maar naderhand is hij toch wel wat afgevallen. Maar toch, zijn gezondheid liet toch, zeg maar in 2016 zakte hij toen op dat moment 68 jaar tijdens een optreden in elkaar en werd hij met een ziekenhuis afgevoerd. Hij herstelde zich wel, kwam er zelfs nog een 13e album van Meatloaf vandaan. Toevallig weer zeg maar, met bijdrage van Tim Steinman, de man waar hij mee samenwerkte met Bert Afhaal, met Paradise by the Disco Light, en ook de oorspronkelijke zangeres Ellen Foley. Helaas is hij niet meer. Hij overleed in 20 januari 2022 op 74-jarige leeftijd. Op dat moment complicaties van de COVID-19. Ik heb hem inderdaad al eens een keer zelf zien luisteren optreden bij Night of the Proms. En over Night of the Proms gesproken. Ze hebben eindelijk zeg maar, aangegeven wat er nu gaat opgetreden in Antwerpen. Het heeft even geduurd. Het zijn nog niet alle artiesten zijn bekend. Maar in ieder geval weet ik wel dat Holly Johnson gaat optreden. En dat is ook een van de redenen waarvoor Hetty en ik ook dit jaar weer gaan. Als er wel meer artiesten bekend zijn, ga ik daar inderdaad ook zeg maar, ook een uitzending van maken. Maar goed, terug even inderdaad bij Meatloaf. Je kan zeggen, we draaien Paradise by the Desperate Light. Maar ik vond, zeg maar, I do anything for love, but I won't do that. Vond ik toch wel een hele leuke versie. En ik heb er zelfs ook een lange versie van. Meatloaf.

Jennifer Lopez draaiden wij met Waiting for Tonight. En dat heeft te maken dat op 16 juni 2014... Jennifer Lopez en Mark Anthony op dat moment officieel gescheiden zijn. De twee artiesten waren op dat moment 10 jaar getrouwd. En zij ging weer verder als vrijgezel. Als ze nog steeds vrijgezel is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, wel een hele mooie zangeres en actrice, moet ik in ieder geval ook zeggen. Dan gaan we naar een verjaardag. En dan hebben we de verjaardag van een van de leden van Marillion. Dan heb ik het over Ian Masley. Ian Masley is dan de drummer van de band. En die is samen met Mark Kelly, degene die heel lang in de groep zit, en Steve Rotley al vanaf het begin. Maar eigenlijk heel veel kleine hitjes gehad, maar één grote hit steekt er wel natuurlijk bovenuit, en dat is Keely. Natuurlijk met zanger Fish, die helaas de groep alweer in 1988 verliet. Het nummer was in 1985, kwam die uit met inderdaad het mooie zang van Fish. Gaan we dus inderdaad luisteren, Marillion met Keely.

Het volgende nummer gaan we niet te lang introduceren. Dat is een nummer die zeg maar, op dat moment, op 16 juni 2012, op nummer 1 stond. De Ballada van Gusta Lima. Ik zou zeggen, zometeen veel plezier bij de praattafel en natuurlijk bij de zaterdagmiddagmix. Wat mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim €11.000 aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatie.

evacuatie-instructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische.

Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.